0: Dr. Klangendoen.
1: Perverse Animals, serie 2. Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, door Dr. Klangendoen. De Perverse Animals-reeks van Dr. Klangendoen is een gereedschap dat ingezet wordt voor meerdere doelen. Het maken van een hybride soort radio staat echter stevast voorop. Het eerste deel van de Perverse Animals series was een puur fictief radiohoorspel dat ook live kon worden uitgevoerd en dat uiteindelijk voor en door de ORF Kunstradio in Wenen werd opgenomen en uitgezonden. Dit tweede deel is ambitieuzer. Dr. Klangendoen ging in 2013 een tijdje naar Ierland om zich daar te laten inspireren door in eerste instantie de lokale Perverse Animals scene, maar raakte dankzij alle serendipiteit die dat met zich meebracht ook verstrikt in onderwerpen als taxidermy en Riverdance. Het resultaat is een reeks radioprogramma's waar zo ongeveer alles in gebeurt dat not done is in normaal radioland. Van ambient-achtige soundscapes die integer opgenomen interviews vergezellen, tot een volledige vervaging van de grenzen tussen documentaire en fictie. Met als rode draad een serie korte interviews met Dubliners waarop onlogische wijze naar de diepere zin van het bestaan gezocht wordt. This is Dr. Klangendoen with the Perverse Animals 2nd edition, entitled Last Exit to Bushy Park, with this week's episode, Whore Boy.

U hoorde Perverse Animals Serie 2, Last Exit to Bushy Park, The Island Tapes, Episode 1, Whore Boy. Opname, mixages, muziek, edits en interviews door Henk Bakker en Lucas Simonis. Speciale dank gaat uit naar Patricia Baker van Curious Broadcast. De korte interviews werden afgenomen door Edwina Helen Nealon. De acteurs waren Peter Taylor, Barry Burns. De geïnterviewden waren Luke Clancy, Rosina Hand en Kathleen Murray. De punkband bestond uit Robert van Hulzen op drums, Lucas Simonis op gitaar en Barry Burns zang.

0: Je hoorde The He and the She of It. Een radiofonische compositie van de Ierse radiokunstenaar Bernard Clarke. Hij maakte dit werk in 2012, in het 100ste geboortejaar van John Cage. En dit werk staat op de Ars Acoustica CD Seven Heads for John Cage. En naast mij zit weer Martijn Comes, de initiatiefnemer, programmamaker hier bij de Concertzender van deze Inventions for Radio special. Martijn, zo dadelijk om 11 uur gaan we luisteren naar een radiofonisch werk van Barry Barmange, de inmiddels 81-jarige beroemde Britse radiokunstenaar, die onder andere samenwerkte met Delia Derbyshire. En we gaan straks luisteren naar Amor Dei, A Vision of God, een vierdelig werk uit 1964. Vertel eens, wie is die Barry Barmange?
1: Ja, dat vraag ik me ook heel vaak af. Barry Barmange is eigenlijk iemand die radiostukken en radiofonische stukken maakt. Samengewerkt heeft met...
0: Maar is hij schrijver? Is hij componist?
1: Hij is dramaturg.
0: Okay.
1: En hij heeft... al zijn werken hebben een soort existentiële en psychologische inslag. En wat eigenlijk gevraagd wordt van de luisteraar is eigenlijk heel veel geduld. En eigenlijk doordat je dat geduld op kunt brengen, kun je eigenlijk... moet je iets dieper nadenken.
0: Maar waarom wordt er geduld gevraagd van de luisteraar?
1: Ja, dat is heel interessant. Als je zit in een huiskamer en er wordt geduld van je gevraagd en een stukje van je brein moet gereserveerd worden om na te denken over wat er gebeurt, dan kun je iets dieper over de dingen nadenken. Dat zijn we denk ik in deze tijden niet meer zo gewend.
0: Maar je bedoelt, zijn hoorspelen zijn niet entertainment, zoals misschien in de tijd dat hij heel actief was. Want het is nu een oude man. Ik neem aan dat hij nou niet zoveel meer maakt. Of dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou ook een vraag zijn. Weet je of hij nu nog heel actief is? Maar in de tijd dat hij heel actief was, was natuurlijk het traditionele hoorspel heel, heel aanwezig, zeg maar, op de radio.
1: Ja.
0: En als je dan zegt van hij vraagt dus heel veel geduld van een luisteraar, dan vermoed ik ook dat je bedoelt dat zijn werken moeilijke teksten zijn. Misschien veel abstracties of niet makkelijk te luisteren.
1: Nou, de werken waar we zo naar gaan luisteren, of tenminste het werk waar we zo naar gaan luisteren, Amor Dei, dat is A Vision of God. En dat gaat eigenlijk over hele... Ja, het zijn interviews met mensen die gevraagd worden naar bepaalde ideeën. Dus, en in dit geval, wat is je idee over God? En dat wordt in vier delen wordt dat voorgesteld. In het eerste deel, Groping Towards God, zijn er meerdere stemmen aanwezig die nadenken over het fenomeen God en eigenlijk speculeren naar iets wat ongedefinieerd is. In het tweede gedeelte worden die stemmen eigenlijk zekerder van zichzelf en vormen heel langzaam meer concrete beelden. Het derde gedeelte, genaamd I'd like to believe in God, but... is eigenlijk een wedstrijdje hoorbaar tussen de mensen die eigenlijk van God houden en een soort misschien wel blinde connectie hebben met het fenomeen en mensen die totaal niet in ze kunnen geloven. En in het laatste gedeelte, there is a God, hoor je mensen die overtuigend geïnspireerd zijn door een God en een soort absoluut geloof, een soort true believer-achtig idee. Het geheel is misschien moeilijk voor te stellen, maar op een andere manier ook heel menselijk. Het zijn hele menselijke thema's die jij altijd aansnijdt.
0: En hij werkte voor dit radiodrama samen met Delia Derbyshire. Want het is in 64 gemaakt. Dat was echt die tijd. Hè? Derbyshire kwam geloof ik in 1960. Monsterde zij aan daar bij de BBC Radiophonic Workshop. Mm-hmm. Barmange, die werkte daar ook. Die produceerde daar veel van zijn hoorspelen. Mm-hmm. Daar was een samenwerking tussen hun tweeën voor dit stuk.
1: Ja, ik heb nooit kunnen achterhalen hoe die twee met elkaar in verband zijn gebracht. Alleen de manier waarop ze werkte. En er is een kleine anekdote die je online kunt vinden. Waarin Delia Derbyshire eigenlijk vraagt, wat voor geluiden zoek je hier nou bij? En Barry Bermanche gaat dan eigenlijk tekenen. En die zoekt eigenlijk naar een renaissance-achtige, kathedraal-achtige geluid.
0: Ja.
1: En dat,
0: hij tekent wat en zegt, kijk, zo ziet het eruit, maar maak dat dan maar in klank.
1: Ja. Klopt, en dat heeft hij gemaakt. Dus we gaan zo meteen daadwerkelijk luisteren of ze daarin geslaagd is, ja of nee.
0: Ja, en het is dus gewoon één van de vier producties die ze samen hebben gemaakt.
1: Ja, klopt. Want, Inventions for Radio, de vier delen.
0: Hoe gaat het na vanavond verder met Inventions for Radio?
1: Ja, dit was eigenlijk het hoogtepunt van 3 jaar Inventions for Radio. Maar er komen nog een tweetal uitzendingen. Helen Frozy van de Soundfjord Gallery in Londen heeft een aantal dingen gecureerd. En zij gaat nog één aflevering doen waarvan ik nog niet de inhoud weet. Maar wat ik nog wel weet is de laatste aflevering is gemaakt door Monotak en Bert Komrij. Die hoorspelen maakt voor menig omroep.
0: Martijn, het is bijna 11 uur. Ik hoor op de achtergrond, jij ook, de legendarische tune van Doctor Who. Gecomponeerd in 1963, precies. Daar is hij dan. Die is overigens gecomponeerd door Ron Grainer en Delia Derbyshire samen. En dat betekent dat ons presentatiewerk hier live vanuit Utrecht, vanuit de radiostudio van de concertzender, erop zit. Het laatste uur is dan helemaal gereserveerd voor de klinkende radiofonie. Wij, Martijn en ik, nemen daarom nu alvast afscheid. Maar blijf dus vooral luisteren.

0: Dit is dokter Klangendoen.
1: Klangendoen.
0: Klangendoen.
1: Met een hm op het eind.
0: Klangen.

0: dokter kan dat doen.
1: Ik heb het hol gemaakt en het lijkt goed gelukt. Van buiten is er eigenlijk alleen maar een groot gat te zien. Dat leidt in werkelijkheid nergens heen. Na een paar stappen stoot je al op een rots.
2: Zeker 1000 stappen van dit gat verwijderd ligt door een losse laag mos bedekt. De eigenlijke ingang van het hol. Hij is zo beschermd als maar iets ter wereld beschermd kan worden. Zeker, er kan iemand binnendringen en alles voorgoed vernielen. Dat weet ik en mijn leven heeft zelfs nu op zijn hoogtepunt nauwelijks één rustige

Ik moet een onmiddellijke ontsnappingsmogelijkheid hebben. Ik kan immers in weerwil van alle waakzaamheid van een totaal onverwachte kant worden aangevallen. Ik leef rustig binnen mijn huis en intussen boort zich de tegenstander van God weet waar een weg naar me toe. Ach, wat zou er niet alles maar kunnen gebeuren!

En het zijn niet alleen vijanden van buitenaf die mij bedreigen. Het zijn schepsels van het inwendige der aarde. Ik heb ze nog niet gezien, maar ik geloof vast in hun bestaan. Ze komen. Je hoort het gekrab van hun klauwen vlak onder je in de grond. En je bent verloren. Voor hun geldt niet dat je in je eigen huis bent. Je bent veel meer in hun huis. Ook die uitweg zal mij niet redden. Maar ten val brengen.

Het heerlijkste van mijn hol is de stilte. Ze is weliswaar onbetrouwbaar. Ze kan plotseling verstoord worden en dan is alles uit. Maar voorlopig heerst ze in ieder geval nog. Urenlang kan ik door mijn gang sluipen en ik hoor niets. Dan zo nu en dan een geritsel van een of ander klein diertje, dat ik dan ook meteen tussen mijn kiezen tot rust breng. Of het weggloeien van de aarde. Verder is het stil. De boslucht stroomt naar binnen. Het is tegelijk warm en koel. Geregeld schrik ik dan van tijd tot tijd op mijn diepe slaap en luister. Ik luister in de stilte. Die hier dag en nacht onveranderd heerst, glimlach gerustgesteld en val met ontspannen ledematen in een nog diepere slaap.

Dit burchtplein is het resultaat van de allerzwaarste arbeid. Mijn burcht, die ik met krabben en bijten, stampen en stoten op de weerbarstige aarde heb veroverd. Mijn burcht, op geen enkele manier het bezit van iemand anders, want mijn bloed sijpelt hier door de aarde.

erger is het wanneer ik mij zo nu en dan verbeeld dat de huidige inrichting absoluut fout is. Grote gevaren met zich meebrengt en onmiddellijk, zo snel mogelijk en zonder rekening te houden met slaap en vermoeidheid, in orde moet worden gebracht. Klein geest.

0: Lucas. Simonis. Henk Bakker.
1: Dit is niet de radio.
2: Maar wat is het dan?
1: Een hele rare ding.
2: Dokter Klangendoen?
1: Nee.
2: Maar wat is het dan als het niet de radio is?
1: Wat is het? Lucas.
2: Au. Is het niet dokter Klangendoen?
1: Nee.

0: De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.
1: Wat vindt u van de Concertzender? Wij werken continu aan verbetering van ons programmaaanbod en aan uitbreiding van ontvangstmogelijkheden. Uw ervaring en mening zijn voor de Concertzender van groot belang. Op onze website www.concertzender.nl staat een enquête. Vul die in, help daarmee de Concertzender en win 2 gratis kaarten voor een concert in Muziekcentrum Vredenburg.
2: Dit is dokter Klangendoen.
3: Klangendoen.
2: Klangendoen.
3: Met een m op het eind.
2: Klangen.
3: Oh man.
4: Aan mijn wijf verdonk een kaartje lachen te leggen.
5: Kwam het seintje dat Lokkie verschut gegaan was bij een kraakie en de scheef was die.
4: Het was wel geen gloeiend bijltje, maar als hij uit de spiezen kwam,
5: weer hij door een binkie gezien. Alles wat we na het sluiten van de instructie konden doen, was een dosje poen bij elkaar lappen voor een platte advocaat die de seintjes heen en weer uitgebracht. Als ik er alles van wist, ging ik eerst heel link langs de omwegje proberen om de getuigen plat te maken.
4: Als die bink voor de rechtbank maar verklaren wou
5: dat hij het niet zo heel zeker meer wist.
4: Viel met de getuigen niks te knoeien
5: en die wou zelfs voor dik poen zijn verklaring geen draad van.
4: Toen moest er natuurlijk wat anders op gevonden worden en liet het al mijn over om Lokkie onder de pijl weg te steken. Het stinkt voor de officier ook niet zo sterk, omdat er maar ene getuige en bekant geen aanwijzing was.
5: Maar Lokkie, dat is er een van het goede merk.
4: Dolgraag een drukken geven als het maar eventjes kan.
5: Opgeruimd staan netjes.
4: Het ging er maar om dat de buffer aan het twijfelen raakte en het niet goed meer zou aandurven om strootje te trekken.

Zal ik je vertellen? Ik heet Daantje, maar ze noemen me Polletje Piekaar. Omdat ik naar de kliniek liep om mijn kalkhoofd te laten plukken. En op het haveloosje met mijn blote kop in de klas moest zitten. Met Snoekie, Schildje Lelijk en Balletje Woef. Snoekie en Balletje waren vaste grappetjes. Maar als ze morken dat ik geen bijgoochem was en een hele rits koper sneesjes in het snotje had, benen ze samen gaan doen met mijn en Schildje. Schildje die woont naast mijn opa in de Zeven Weeën. De Zeven Weeën, dat bennen de zeven luizige krotjes van een rijk gesticht die net als de koeien op een hoopje in de molder staan om uitgemolken te worden. We waren geen pikeurs op het haveloosje, maar mijn les kregen in rekenen, lezen en uitharden van Pietje Buk. Pietje Buk die had een hoedje met hersenschuddingjes. Dat hij meebracht uit Tirol in Denemarken. Voor zijn dakloze klitharen. Die wij weer later van hem gepikt hebben om de Erasmus mee op te knappen.

Fijn vogelgefluit regende nu uit de onzichtbare bomen. En de nieuwgemaakte bloemreuken dreven met helder kladden door de mist. En ginder over de neten was de grote tomatrode zon als een lustige verrassing uit al die witheid opengebloeid. Paliter was ervan aangedaan en riep...

dan duikelde hij nog eens onder. Als om de ziel van het water mee te nemen. En liep dan blinkend, roos als een roos, in de witte nevelen naar de Reinaard. En hij zong...

0: Franso vertelde van zijn vaders peerden en koeien, die ginder, lijk witte en bruine paddenstoelen, in den beemd aan het grazen waren. Daarna luisterden zij naar den verwaanden graaf, die luid riep, opdat zij het zouden horen, pochten op zijn groot omliggend grondgebied.
1: Zuukte de grond baten kopen.
2: Daar is niets van gekocht. Daar hebben mijn voorouders voor gevochten.
3: Als het niet meer is, willen we er dan ook eens vervechten.
2: Spot gij met mijn voorgeslacht?
3: En
2: met
3: jij?
2: Oh, meneer, ik moet voldoening hebben. Dag, luid. Welke wapens kiest ge?
3: Het kanon.
2: Wat? Hoe wilt ge?
3: Zo, vlammen!
2: Wat? Jij?
4: Tju.
0: En ginder rolde hij over den kasseien weg en moest de handen op de deur duwen om voor een danig lachen niet open te scheuren.
1: Baatkuipen!
2: Zuukte van
1: zuukocht! Zuukte!
3: Als het niet meer is, willen we dan ook eens vervechten.
2: Komt!
3: En maar ja!
1: Dochter!
3: Ja.
1: Dochter! Nog!
3: Kanon!
1: Kuipen!
3: Zo!
1: Bedankt nog!
2: Alles voor gevochten!
1: Kuip!
0: Open te scheuren!
1: Nog!
3: Zu!
2: En mee, hè?
3: Zo!
1: Grond!
3: Zo! Lam!
0: Peerden en koeien!
1: Zoekte de kuipen! Kanon! Grond!
3: Het kanon!
0: Peerden en koeien!
1: Zoekte!
2: Dat is niet van gekocht!
0: Peerden en koeien!
1: De kuipen!
3: Zu!
1: Tju. Ja, zoek de.
3: Tju.
0: Bochten.
1: De grond nog.
0: Tju.
1: Zoek de grond. Grond, kuipen, nog.
2: Ja.
3: En mij ja.
1: De kuipen.
3: En mij ja.
1: De kuipen.
0: Au.
1: De kuipen. De kuipen. De kuipen. Bij.
0: Au.
3: Het kan al. Het kan
2: al. Jij.
1: Zoek de. Zoek de nog.
3: Vlaam.
1: Zoek.
2: Jij.
1: Zoek de.
2: Ja,
3: Willen we dan ook eens vervechten? Wil ik dan ook eens vervechten?
1: Grond, bij het kuip.

0: verder. Maar ik zit hem dus op. Dan weer gekust me gaan gooien. Nou, op een gegeven moment, als je erin mee hoeft, of niet, zie ik wel dan. Zou niet zeggen, maar niet gemakkelijk, maar even laten beginnen. En dan krijg je het zitten, waar iets voor of niet.
1: Allemaal bij verdonk een kaartje lachen te leggen, kwam het seintje dat Lokkie verschut gegaan was bij een kraakie en de scheef voor Stien. Het was wel geen gloeiend bijltje, maar als hij uit de spiezen kwam, weer hij door een binkie gezien. Die hem bij mijn heertje opstoot herkende. Alles wat we na het sluiten van de instructie konden doen, was een dotje poen bij elkaar lappen voor een platte advocaat die de seintjes heen en weer overbracht. Als ik er alles van wist, ging ik eerst heel link langs een omwegje proberen om de getuigen plat te maken. Als die bink voor de rechtbank maar verklaren wou dat hij het niet zo heel zeker meer wist. Nou weten onder Ede mos bevestigen, dan was Lokkie klaar en de kous af. Maar er viel met de getuigen niks te knoeien en die wou zelfs voor Dick Poen zijn verklaring geen draad veranderen. Toen moest er natuurlijk wat anders opgevonden worden en liet het aan mij over om Lokkie onder de bijl weg te slepen. Het sting voor de officier ook niet zo sterk, omdat er maar één getuige en bekant geen aanwijzing was. Maar Lokkie, dat is er een van het goede merk. Die ze aan de rechtbank dolgraag een drukken geven als het maar eventjes kan. Opgeruimd en netjes. Het ging er maar om dat de beffen aan het twijfelen raakten en het niet goed meer zouden aandurven om strootje te trekken. Ik had al rap een vaartje

0: het woord is, worden niet. Stommen zijn uw stralen, sterren niet en talen, doen ze mij in het eeuwig lied.
1: Als het uit was, zei er niemand een woord, nog een zucht. Er bleef een gespannen stilte. Een wachten en dan...

de laatste twee roepen, o lied, o lied, waren door de hevige klimming van het gevoel zo stil uitgesproken dat ze niemand had gehoord met hun oren, waar wel met het hart. Dan volgde na een pauze het hoogmistige gedicht Blijdschap. Daar zijn blijde dagen nog in het leven. En nadien steeg uit de stilte deze innige belijding.

0: Het eindigde met een gedempten snik. En toen bleef het stil. De regen leefde puntig op de ruiten. Paliter liet een zucht. Marieke zuchtte hem na. François stak zijn sigaar opnieuw aan. En dit licht liet aan elkander zien dat elk tranen in de ogen droeg. Behalve Charlotte, die op de stoofleuning ingeslapen was.
1: Polletje zit op het bureau omdat hij een snoek van de vismarkt heeft proberen te stelen. Hij had het beestje alleen bij het verkeerde eind gepakt en ontdekte dat snoeken scherpe tanden hebben. Zijn opoe komt hem ophalen. Opoe zit te wachten en huilen dat ze deed huilen. Zulke dikke tranen.
2: Daantje, Daantje, hoe kon je opoe nou toch zo verdriet doen? Hoe ben je er daartoe gekomen om je eigen zoon te vergeten? Meneer?
1: Tegen de commissaris.
2: Ik ben toch zo opoe en altijd zo door en door goed voor hem geweest.
1: Zit Lucky's op zijn potlood te kluiven.
2: Hoe ben je er nou toe gekomen? Je brave moeder leidt het tollen in de graf. Heb je dan geen geweten? Hoe moet hem het voor God verantwoorden? Wat mocht nou tegen je opa zeggen als hij hoort dat je een dief gaat worden? Daantje, Daantje, je maakt je lieve opoe kapot. Hebben we je daar opgevoerd? Meneer?
1: Tegen de commissaris?
2: Meneer, sla hem maar te pletter hoor, als hij zijn klauwen niet thuis kan houden. Ik doe eraan wat ik eraan doen kan, om er een man in de maatschappij van te maken, ik en zijn opoe. En als men het moest beleven dat hij een boef weer, zal we hem net zo lief in het graf dalen. We hebben erover gewaakt als engelen en nou dat... Oh god, de god, de god, de god, de god, de god.
3: Ja jongens, ik wil aannemen dat je het niet zo slecht bedoeld hebt. En het is met je proberen. Maar als je hier voor de tweede keer komt, ga je regelrecht naar de tuchtschool. Laten we daar afspreken.
2: Ja, precies wat ik dacht, meneer. We zullen ervoor waken dat hij fatsoenlijk blijft. En nooit meer een politiebureau van binnen meer zien zal.
0: Dank u wel, meneer.
1: Verlaten het bureau.
2: Duintje, was het een grote snoek?
4: Het was een kalabaster van een beest, opoe.
2: Jezus, Marante is senior van een vis. Die als een prelaat in zijn vleesje zat. Zo kan je van een snoek, rijk de boter waard. Hoe kon je het me aandoen, Daantje? Dat met die piekwammers nou juist verspelen moesten. Wat een slag, wat een slag. Zal je me beloven dat je me geen verdriet meer doen zal, Daantje? Hoor je, lieve jongen. Als je nou weer eens een snoek voor opoe gaat vinden, dan moet je hem vinden als een staart.
0: Ja, opoe.

En hij liet zich zomaar voortdrijven door de nevelen en de avondreuk. Als je aan de kant wilde stappen, bleef hij recht in het schuitje staan. Luisterend naar een verre herder die toette op zijn horen. En daar was een traan.

Toet om een vlindertje deden de vlijt. De schepping volmaakte tot duizeligheid. Sliep Adam Odo en Adam zijn uit. Onder de bloesem van appelenfruit. Ezels die weer in het welige groen. Lang nekend snurkend zijn plicht lag te doen. Riep ik pst Adam een bruid. Adam pst pst in de appelenfruit. Eva ze plukte en Adam hij at. Was niet blasé, weer appelen zat. Eva hield aan en Adam hield uit. Onder de boom in de appelenfruit. Maar dan sprak

0: Van getrokken is een laaiende lat. Een brokkige diener met basboeren snijdt. Projustitie in zaken de appelen fruit. Terwijl geden verlaten op slag en op stoot. Het zweet van zijn aanschijn als saus bij zijn brood. De diener naast hevel en adem vooruit. Proces op zijn kont en een blad voor zijn fluit.
1: Er volgde een razend applaus en er werd van alle kanten geroepen dat hij door moet gaan met zijn repertoire van paradijs. Goed, zei Sjaak. Vul mijn glaasje maar. En dan begon hij weer te zingen.
2: Uit een riep van Adam schreef ja, weet de man niet. En Adam, dat begrijp je, die vond het welke ding. Hij gaf de dingen namen, noemde een kat. Maakte uit wat van voren en wat van achteren zat. Hij tuurde op zijn bloknoot, wijl hij zijn pen bebeet. Hij noemde Eva, Eva, toen was de zaak compleet. Maar met zijn hoge functie kwam de rechthaberij. Hij sprak, ik ben doel der schepping, mijn carbonaat ben jij. Jij bent het doel der schepping, beademde Eva klein. Ik ben de carbonade en jij de rest van.

Aliter zag alle uren van de dag de lucht in om er wolken te vinden die sneeuw zouden strooien. Sneeuw, witte, reine sneeuw die het bar gezicht des winters verheugdigt, die alles wit maakt en heel de zwarte aarde verjongt. Nee, hij kwam niet te sneeuw. Heel der dagen voeren dunne wolken door de lucht, voortgezweept door scherpe noordenwind, die de rappe neten, de overstroomde beenden en de grachtjes had dichtgevrozen met ijs van 5 vingeren dik. Het was een wellust, een hoogtij voor Paliter en Marieke. Dit glanzende, gladde ijs, waarop ze uren ver, los en vrij lijkt de vogels wiegden en streken. Alle morgen waren de ruiten met vreemde ijsbloemen besponnen. Maar de kern van de winter, de sneeuw, de goede, vredige sneeuw. Hij zat ivers aan de Noordpool en verroerde niet. Paliter snakte ernaar, lijken zieken naar

0: Polletje heeft een droom. En hij droomt.
1: Ik ga hulp hebben voor familie Brok. Kijk, want hij stond er wel droom.
0: Bij zijn familie, zijn tantes en zijn ooms. In 's-Hertogenbosch is. Polletje zijn vader en zijn moeder komen uit. Den Bosch. Oh ja, een klein dorpje bij Den Bosch. En hij ziet heel af en toe zijn oom en zijn tantes. Niet zo veel, ze gaan er niet zo vaak heen en ze hebben niet genoeg geld om erheen te gaan.
1: Ja, die kent het al dood in de winkeling.
0: In de droom is hij bij zijn tante Mien.
1: Is hij altijd zo wit, want hij was zo wit.
0: En ome Gerrit. Ze hebben bezoek.
1: Ik moet je wat aan mijn oog.
2: Moet je microfoon met dat?
1: Nee. Dat doe wel wat ik weet op. Ik heb op de smak. Neem het helemaal op.
0: Polletje heeft een droom. Hij droomt dat hij op bezoek is. Hij is op bezoek in Den Bosch. En het gaat er gezellig aan toe. Hij luistert. Hij luistert.
1: Ja, mijn die het eerst
0: naar het gezellige gekakel. In een oerbosse dialect. Zinnen, weet jij? Hé, hey, ventje, kom jij eens hier? Manneke, hé, hey, manneke. Oh, de grote stad. Hoe is het nou dan? Is die jou, tante zijn oom is niet.
1: En ver, dat is...
0: Ja.
1: En ver. Langegolf. Middelgolf. En neerbim. Ja, zo mooi ze een keer aanzetten, zo stiekem. Als ze gewoon zitten koord doen, man. Ja, zeg toch.
2: Zit die als ze koord doen, man?
1: Ja. Ja, dat moet je doen voor opnemen. Een koud club worden gaat ik. Ja, dan deze te dan, ja, hè? Allebei, hoe dat ook.
0: Waarschijnlijk wel een lekkere bosse pol zou krijgen. Hij zat er wel naar uit te kijken, want hij had honger, dat was gemakkelijk. En hij keek met een schuin oog, zoals dat zo mooi heet, naar de tafel. Maar daar stonden eigenlijk alleen maar koffiekopjes. Met suikerklontjes.
1: En
0: met schoteltjes.
1: Wat is dat gebeurd bij de minister?
0: Bedacht een smoes om naar de k-